En de Egypte, met al ere pieden wagens en ritter, jugen anhinger aan bad merden en meer. Dan wie dat eerste morgenlicht, kijkt de haar van de steile wald van vier en grijf en verwerde Egyptische armei. Hij leidt de reder aan ere wagens struifkonen, zodat ze schwor wiederkomen. De Egypte zeden, wel we ons hier van verder ze Israeliten waag brengen, wils de haar strijd veraan en jeen ons. De haar zei te Moses, strijk die hand over dat meer, dat het woeter zal terugrennen, over de Egypte en ere wagens en ere ritter. En Moses strijkt zijn hand over dat meer, en als de morgen verbruik, leidt zich dat meer terug in zijn steed. Als de Egypte dat zagen, spouwden zij

Klaras, de dag van zij kolaras, en de gardien tom ver dat allerheiligste, de kist met de geboten met zijn droogstangen in dat verzijningsdeksel, den desch met dat wat door te je heert, in dat je weide brood, den lampenholer van reinert gold met de lampen, in dat tobi hier voor den lampenholer in de oil, den goldenen altoor, de zalfoil, in den scheinrikkenden weiruk, in de gardien voor den ingang, den bronzenen altoor, de bronzene glootpondoer touw, en de droogstangen, dat touw behier voor den bronzenen altoor, de waschkam en den foutdoer touw, de gardienen voor den hof, de pasdoer touw en de feit, de gardien tom ingang van hof, al de streng en zelfstekels, en dat touw behier voor de heilige woning, dat verzamelingszelt, de gewovene kleider voor de tempeldiener, en de gewijde kleider voor Aaron, den priester en zijn zeens, de priester weeren. De Israeliten deiden alles zo als de Haar Moses dat vergezagd had. En Moses bezag zich al de arbeid, en als hij alles krijgsofunk als de Haar dat vergeschreven had, zeet hij den zeeën over dat. De Haar zeet aan Moses, aan de eerste dag van de eerste maand en je tweede jaar, zost u de heilige woning, dat verzamelingszelt, oprichten. Stel de kist met de geboten doornen en hang de gardien doorver. Stel den desch voor de gardien en wat doet hij je heert. Stel den lampenholer op en zet de lampen doornap. Stel den goldenen rook op voor altoor voor de gardien voor de kist met de geboten en hang de gardien am ingang van de heilige woning. Stel den brand op voor altoor voor de ingang van de heilige woning, dat verzamelingszelt. Stel ook de waschkam met water op. De zal twischen dat verzamelingszelt in den altoor zennen. Stel ook den hof op rondom, ook met de ingangsgardien. Dan neem wat zalfoil en zalf de heilige woning aan, en ook alles wat door binnen is, en wij dat aan met alles wat door te je heert, zodat het heilig is. Zalf besonder den brandopferaltoor met zijn taube hier, en wij dem altoor, dat de gans heilig is. Zalf de waschkam in zijn fout en wij dem aan. Bring Aaron in zijn zeens voor de ingang van dat verzamelingszelt, en wasch de door met water. Kleid Aaron en de gewijde kleider en zalf am en, en wij am en tom priesterdienst. Bring zijne zeens en kleid aan met de mantels veraan, en zalf am en, groot zo als eren voda, dat zij am priesterdienst deinen worden. Dit en zalven is de aanvang van een priestertum, dat op emmer bestonen zal. Moses deed alles krijg zo als am dat gezagd weer. De ganse heilige woning werd aan de eerste dag van de eerste maand van dat tweede jaar opgestald. Moses stal de heilige woning op. Hij zag de feit op en stal de stenders op met de dwerstangen in past. Dan spreid hij dat zelt over de heilige woning en bedekt dat met de grote daken, zoals de Haar gezagd had. Hij nam de bundeskist en leed den bewies, de steintoflen met de geboten doornen, zag dat verzijningsdeksel doornap en bracht de droogstangen en de ring aan de zijd van de kist. Zo droeg hij de kist en de heilige woning neer, en hangt de gardien doorver, en zag de kist met de geboten apport, zoals de Haar gezagd had. Hij zag den desch en verzamelingszelt neer, aan de noordene zijd voor de gardien, en stal de brood en regen op hem desch voor de Haar, zoals de Haar hem gezagd had. Den lampenholer stal hij aan de zijdene zijd van verzamelingszelt, jegen Eva van desch, en zag de lampen en de lampenholer voor de Haar, zoals de Haar dat gezagd had. Hij zag den goldenen altoor en verzamelingszelt voor de gardien, en hij brennt door den scheinrikkenden weiruk boven, zoals de Haar gezagd had. Hij hangt de ingangsgardien op voor de heilige woning, en stal den brandopfer altoor voor de ingang van de heilige woning, dat verzamelingszelt. Hij opfert een brandopfer en een etesopfer, zoals de Haar gezagd had. Hij stal de waschkam tweschen dat verzamelingszelt in dem altoor. Hij goot water en de waschkam nennt hem waschen. Moses en Aaron en Aaron zijn zeens waschen zich door binnen de hängende feit, wann ze am verzamelingszelt nen gonen wollen, oder wann ze num altoor gingen. De Haar had Moses dit zo ver gezagd. Dann stal Moses den Hof ab rond de heilige woning in den altoor en hangt de ingangsgardien am ingang. Zo mag Moses dat aller voor dich. Doormet zat zich de wolk over dat verzamelingszelt, en de heilige woning werd van binnen alle wegen zo haarlich als de Haar zelfs is.

Har, har, denk on me en jaf me nog dit eine mal mine kraft. Ek wil me aan de Philister rachen, weins vereind van de beide ogen, wat zij me uitgespekt haben. Dan fout hij nur de beide medelstenders, wat dat gebied drogen, en direkt door je in dem einen met de rechte, en je in dem anderen met de linke hand, en zeed. Ek wil met de Philister taub sterven, en neem alle kraft taub en broek de stenders stool. Dan fall dat ganze huis eva de Philister en ihre Volksleider taub. So dat het meier doude zwieren, wat met Simson taub te dood schemen, als wat hij in zijn ganzet leven aangebracht had. Dan schemen zijn breide en alle mannen van zijn vader zijn vriendschaft en holden den doden. Zij begroofden am tussen Zora en Eshtaol en zijn vader Manoach zijn graf. 20 jaar weer Simson en 17. Op dat boiland en Ephraim leefde een man met nomen Micha. Die zei tot zijn mutter, die 1100 zilverstecher, wat die zijn waargenomen worden, en wo wegen du ver mijn uren den vlog uitgesproken hast, dat geldt es bij mij, ik zelfst heb dat genomen. Dan zei zijn mutter, du bist vom Herrn gezegend, mijn zoon. Als Micha aan de zilverstecher teruggeeft, zei zij, Herr, ik weet die dat geldt nu, omdat u mijn zoon zegenen kost. Du zal een Gottesbild van je maakt en een afgod gegoten worden. Zo kämpt om dat geld waar te goud. En hij geeft zijn mutter dat geld terug. Dan neemt zijn mutter 200 zilverstecher en geeft dem Goldschmied die. En die maakt een Gottesbild in einen gegotenen Aufgott en dort wordt in Micha zijn huis abgestalt. Zo had de man Micha eine stetum anbeten. Hij leidt ook einen Ephod in Hüsjetter maken en zaad einen van zijn zeens als priester an. To die tijd wie kein kennig in Israel en ein jidra deid, wat hij verreicht hield. Door wie ober een junger man uit Bethlehem en Juda, uit eine Volksgrupp en Juda, dort wie een Levit en woonde als een Fremder. De man trok ober uit de stad Bethlehem ruit, om eine Stede te vingen, wo hij blijven kon. En zijn waag vier am dech dat Boiland en Ephraim, en ook bad Micha zijn hof. Dan vroeg Micha am, wo kamst du her? Hij antwoord am, ik zie een Levit uit Bethlehem en Juda, en zeg nur eine Stede, wo ik als Fremder wonen kon. Dan zegt Micha to am, blijf doch bij mij, du sollst als mijn vader en mijn priester zijn. Ik wil die jeder jaar 10 zelver stecken en die kleider in Nahrung geven. De Levit wird door met einverstanden en blijft door, en hij wordt door als een zoon behandeld. En Micha weet dem Levit ten priester. En de jonge man wordt zijn priester en blijft in Micha zijn huis. Micha ober zegt, nu weet ik dat de Herr mij gouden tonen wordt, wils ik een Levit ten priester heb. Tot die tijd geeft er nog geen kennis in Israël. En de stam dan wie Jerodobi zich in een het land steekt te zeggen. Dessen stam, wie op dem dag nog geen afgoed toegedeeld worden, mangt de stam in Israël. Door wie een schekten de lied van Dan uit Eremed, van Zora en Eshtaol, 5 onge zijne mannen uit, om dat land te onderzeken en zeden te aan. God hanen onderzeekt dat land. En ze kämen ook bij dat boiland en Ephraim en bij Micha zijn huis, waar zij te nacht blijven. En als zij door bij Micha weeren, fall an dem jungen Levit sein Gerät ab. En ze gingen nur armen frugen am, wer haft die hergebracht, en wat ist die hier? Hei antwoord an, Micha haft mi verloren angestalt, en so sie ex sin Priester geworden. Dann seden sie to am, frug doch Gott vor uns, auf uns dort vernehmen, wat wir ab dieser Reis haben, gelecken wird. De Priester antwoord an, Gott en Fred wieder, jön weich wat gegonen, gefällt dem Herrn. Dann gingen de 5 Männer wieder in kämen nur Lachisch. De Lied dort lebten ruhig en ohne Sorgen en fühlten sich so sicher als de Anwohner von Sidon. Sei wir in Region Kaptol en an fehl dort an nuscht von allem, wat dort ab ihr geif. En sei wir in weit off von Sidon en hadden nuscht mit andere Fälscher te daunen. Als de Männer nur Zora en Eshtaol zurückkämen, frugen ihre Stammbreiter an, wat habt ihr gefangen? Sei antworten, kommt bloß, wie wollen nur Lachisch gonen, wie haben dort Land durch besäunen, en dort es sei er gut. En je zette noch anenschloten hier? Sieht auch nicht viel am durch Hand zu gonen dort Land enternehmen. Wann je durch Hand gonen, wo je dort ein Falsch fingen, wat sich sicher feilt. En dort Land haft viel rühmne alle Sieden. En Gott haft dort ein jüne Hang gejeft, eine Stät, wo nuscht fehlt von alles, wo dort ab ihr jeft. Dann reisten 600 bewaffnete Männer vom Sturm Dan, von Zora en Eshtaol, mit ihrer Familie staub los, en ze reisden bad Kirjat Jearim en Juda en lagerden sich door. Door weien heit de steed, dan zijn lager, bad dessen dag, en licht hinger Kirjat Jearim. En van dort reisden